0: Dit was het tweede pianoconcert nummer 2 in C-mineur opus 50 van Nicolai Medtner. En de delen waren toccato, romanza en tenslotte divertimento. Jeff, jij hebt aan het begin van de uitzending een aantal stukjes zelf gespeeld. Een aantal stukjes uit dit concert. Ik heb je ook verteld dat je zelf dit concert ook regelmatig gespeeld hebt. Zelfs dat er een aantal cd's van zijn. Wat is dan de reden dat dit concert niet veel uitgevoerd wordt? Is het zo moeilijk? Of,
1: Het is een heel moeilijk concerto. Niet alleen voor soloist, maar ook voor die orkest is heel lastig ook nog.
0: Ja.
1: Het is, maakt deze opname nog unieker,
0: ja.
1: Echt uniek, om de volgende reden. Je moet even voorstellen, dat is in 1936 gemaakt.
0: Ja.
1: En in die tijd waren 78 toeren platen.
0: Ja.
1: Dat kon niets over. Dat is in één keer gebeurd. Ja. Dus het moet praktisch een live uitvoering zijn van 37 minuten lang.
0: Ja.
1: Echt onvoorstelbaar. En de niveau van pianospeel is zo ongelooflijk hoog.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, het is interessant om over Medtner ook als pianist te spreken, maar ook als leraar.
0: Yeah.
1: Hij had zeker voor de pianist bij de Lastra, dat is een interessante iets erbij. Hij vond de klank vreselijk belangrijk. Hij was echt iemand die woorden echt een fantastische mooie pianoklank hebben. En hij vond ook een heel souplesse nodig in het pianospel.
0: Ja, ja.
1: Dat is in de interpretatie nodig, maar ook juist in de klank ook nog. Dat hoor je echt ook in deze opname. Hij was, interessant, een paar bijkomstigheid. Hij was bij zijn leerlingen, zei hij, je moet oefenen met dikte ogen. Dus ik denk dat als je zoiets zou spelen, zeker deze tweede concerto, met dikte ogen. Ik heb het zo geoefend.
0: Je hebt het zo zelf
1: geoefend? Zeker weten, absoluut. Er worden zeker ervan en je hoort eigenlijk veel beter. Dat zei hij zelf eigenlijk. Dus ik heb het gewoon precies gedaan wat hij zei. En hij zei ook nog aan zijn leerlingen vaak altijd handen apart oefenen.
0: Handen apart?
1: Dat vond hij heel erg belangrijk, ja. Heel belangrijk.
0: Wat zei hij over het pedaalgebruik?
1: Nou, heel weinig. Heel weinig pedaal, eigenlijk zeker in de oefening zonder pedaal te oefenen. Nou, interessant is dat deze commentaar die over de lesgever van Medtner, dat geldt eigenlijk van Rachmaninoff ook. En dat horen we in de volgende programma. Dat heeft daar heel erg mee te maken. Dezezelfde uitspraken heeft Rachmaninoff ook gedaan.
0: En die twee hadden ook een hele speciale relatie met elkaar.
1: Die hadden een enorme relatie met elkaar.
0: Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Jazeker, want Rachmaninoff was bezig op een gegeven moment met zijn vierde pianoconcerto. En dat zal ik even uitgebreid vertellen in de volgende programma. Maar wat is gebeurd in kort is hij heeft de vierde concerto opgedragen aan Medtner.
0: Oh,
1: en Medtner uit dank heeft zijn deze concerto opgedragen aan Rachmaninoff. Dus er is een verbinding met deze twee programma's. En dat is echt natuurlijk expres gedaan. Want ik vind dat allebei de concerto's zijn veel te weinig gehoord.
0: Yeah.
1: En dat is ontzettend jammer. Dus daarom.
0: En hoe moet ik, waren het ook een beetje leeftijdgenoten ook?
1: Of, ja, inderdaad.
0: Inspireerden ze elkaar ook?
1: Zeer. Heel veel. Zelfs zijn er wel tekenen, overeenkomst in de stukken ook nog. Als je goed even kijkt met de partituur, kan je zien, deze passages hebben iets te maken met de Rachmaninoff concerto.
0: Ja, ja, ja.
1: En andersom ook. Dus,
0: en uit dit concert bijvoorbeeld, kun je er ook bepaalde thema's uit halen of stukjes?
1: Niet echt, helemaal zo letterlijk is het niet hoor. Het is gewoon, je moet eigenlijk diep in gaan om dat te doen, maar harmonisch zijn er vergelijkbare zaken. Maar ja, het is wel zo interessant ook te weten. Rachmaninoff noemde Medtner de grootste componist van zijn tijd.
0: Ah.
1: Rachmaninoff vond Medtner een groter componist dan zichzelf. Bescheiden, hè? Vind ik ongelooflijk, als je erover nadenkt.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk vaak wat Rachmaninoff over Medtner vertelde.
0: Ja. Kun je nog iets meer zeggen over de persoon Medtner?
1: Medtner was een heel teruggetrokken persoon. Hij was iemand die helemaal niet als een groot virtuoos wilde voorstaan. Hij vond het heel belangrijk niet te veel publiciteit te zoeken. Hij leefde eigenlijk in armoede vaak in zijn leven.
0: Zo.
1: En het is echt heel triest wat is gebeurd. Het is ongelooflijk leuk dat de Maharaj van Mysore heeft inderdaad toch geholpen. Want hij heeft heel veel voor Medtner gedaan. Hij heeft de Medtner Society opgericht ook nog. En daardoor heeft het natuurlijk met me behoorlijk veel geholpen.
0: Ja.
1: Maar toch niet genoeg natuurlijk. Dat is echt heel duidelijk. Maar met me was altijd aan het schrijven. Bijna alles is voor piano. Piano met orkest of kamermuziek. Er zijn er drie grote vioolsonates met piano. En natuurlijk 14 pianosonates. Dus het is een heel grote repertoire die hij schrijft.
0: Ja. En jouw cd's, die zijn ook nog steeds te kopen?
1: Die zijn nog te krijgen,
0: ja. Fantastisch.
1: Zeker, ja. En interessant was dat bij de maker van die cd's, de orkest was ongelooflijk geïnteresseerd en bezig. Die waren, als ik bijvoorbeeld in de kantine kwam, dat was met de Arthur Rubinstein Philharmonic, en als ik de kantine binnenliep, dan waren sommige mensen de thema's van de Met aan het zingen.
0: Ah, wat grappig.
1: Dat is fantastisch. Ja, hartstikke mooi, ja.
0: Oké, nou, we gaan naar het volgende stuk. En wat gaat het worden?
1: Dus ik heb dus gekozen, het volgende stuk, een sonate van 10 minuten van Mettner. Het is de Trakisch Sonate in C kleine terts, uit 39 nummer 5. En het is een compositie in één grote geheel. Ja. Het bestaat uit drie delen, maar wel allemaal zonder pauze.
0: Ja.
1: Het loopt door en het begint enorm dramatisch. Het is een heel ander stuk dan deze laatste concerto. Maar toch hoor je verwantschap met de concerto en de sonate.
0: Oké. Nou, we gaan erop letten. We gaan het beluisteren.

Dit was de Tragic Sonata in C, opus 39-5. Dit was de eerste aflevering van Matchpoint. En de volgende keer gaan we aandacht besteden aan het vierde pianoconcert van Rachmaninoff. En ik heb begrepen dat Jeffrey Match dat zelf ook herhaalde malen gespeeld heeft. De luisteraars worden bedankt voor het luisteren.

Dit is de Concertzender. Vandaag deel 1 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. En in dit eerste deel zijn pianomuziek. Vanaf zijn 16e tot en met zijn 68e schreef hij voor de piano. De eerste 3 stukken zijn verloren gegaan. Daarom staan we stil bij zijn sonate in Bessgrot, zijn opus 1. Waarschijnlijk geschreven in de herfst van 1831. Nee, er is geen genie aan het werk. Het is alsof de componist nog aan het zoeken is gegaan. Soms hoor je iets dat lijkt op Clementi of Hummel, maar ook Haydn komt om de hoek kijken. De stijl zo'n beetje van die tijd dus. De sonate in Bessgrot, opus 1 van Richard Wagner. U hoort pianiste Nina Kaftaradze.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van spoor. Dit werk is tijdens Wagners leven niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1905. Fantasia in Viesklein van Richard Wagner met weer Nina Kaftaradze.

Dat waren de Saint-Brugeliennes van Michel Brusselmans. Bjart Engeset dirigeerde het Vlaams Radioorkest. Deze uitvoerenden staan nu stil bij de toneelmuziek van Salome van Oscar Wilde uit 1907. Daarvoor tekent Floor Alpaerts. U hoort Salome's dans van de Zeven Sluiers.

Dat was tot besluit Salome's Dans van de Zeven Sluiers. Niet van Richard Strauss, maar van Floor Alpaerts. Ook nu dirigeerde Bjarte Engeset het Vlaamse Radioorkest. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog een toegift, Nacht en Morgen ontwaken aan de netten van Renaat Veremans. Nog één keer het Vlaams Radioorkest onder leiding van Bjarte Engeset.

Welkom op de Concertzender en dit is een uur Radio Romantica. Een uur dat gevuld is met drie totaal verschillende solowerken uit de romantiek. De werken hebben overigens wel het een en ander met elkaar te maken. Om te beginnen kunt u luisteren naar het tweede celloconcert in A kleine terts, opus 4 van Wilhelm Fietsenhagen. Als componist is Fietsenhagen eigenlijk vergeten, maar in zijn tijd, en dan heb ik het over ongeveer de laatste kwart van de 19e eeuw, in zijn tijd was hij een gevierd cellist van Londen tot Moskou. En zijn tweede celloconcert uit 1870 heeft als bijnaam Fantastiek. En daarin toont Fietsenhagen zijn melodische inventiviteit. Hij laat de cello zingen en gebruikt het orkest op virtuose wijze. De solist in dit sympathieke stuk is de Duitse cellist Alban Gerhardt, die graag het minder bekende repertoire speelt. Gerhardt wordt begeleid door het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier. En er zijn drie delen: Maestoso, Andante en Allegro Moderato.

U hoorde het tweede celloconcert van Wilhelm Fietsenhagen uit 1870. Deze tegenwoordig vergeten componist was een autoriteit op het gebied van cellospelen in heel Europa in de late 19e eeuw. Hij gaf onder andere les in Moskou en daar ontmoette hij Piotr Iljitsch Tchaikovsky. De Russische componist was erg blij met de uitvoering van Fietsenhagen van zijn strijkkwartetten. En dus droeg Tchaikovsky zijn nieuwe compositie, en dat waren de zogenaamde Rococo-variaties, aan hem op. Maar daar kreeg hij spijt van. Want Fietsenhagen nam het rode potlood en veranderde de compositie drastisch. Hij zette het hele manuscript op zijn kop. En dit tot groot ongenoegen van de componist en de uitgever. Toch op de een of andere manier legde ze het toch bij en legde zich er ook bij neer. En de Rococo-variaties veroverden de wereld in de versie van Fietsenhagen. Mede dankzij Fietsenhagen natuurlijk. Nou, u gaat deze versie horen. En hij is tot op de dag van vandaag graag gespeeld door veel cellisten. U hoort wederom Alban Gerhardt en het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Stefan Blunier.

Dat waren de variaties op een rococo-thema van Tchaikovsky, gespeeld door Alban Gerhardt en het Deutsche Symfonieorchester Berlin. Het blijft een vreemde zaak dat deze variaties niet de originele versie van de componist zijn. Sinds onderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw is er wel een originele versie beschikbaar. Maar zelfs nu wordt die nog niet door iedereen gespeeld. Laten wij Tchaikovsky een beetje op zijn gemak stellen met het spelen van zijn Souvenir d'un lieu cher, opus 42, voor viool en orkest. Hoewel, het origineel is voor viool en piano. Componist en instrument ook in de jaren 60 van de vorige eeuw is er wel een originele versie beschikbaar. Maar zelfs nu wordt die nog niet door iedereen gespeeld. Laten wij Tchaikovsky een beetje op zijn gemak stellen met het spelen van zijn Souvenir d'un lieu cher, opus 42, voor viool en orkest. Hoewel, het origineel is voor viool en piano. Componist en instrumentatieleraar Glazunov,

Dat was het derde strijkkwartet in S-groot van Ariaga, gespeeld door het Israel String Quartet. We besluiten vandaag met Mozart zelf. Uit zijn reeks Divertimenti voor blazers hoort u dat in Bes-groot KV227 aanhang. Gespeeld door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman horen. Er zijn 5 delen. Allegro, Minuetto, Adagio, Minuetto en Finale Andantino.

U hoorde Mozarts divertimento voor blazers in Besschoot KV 227 aanhang. En dat werd uitgevoerd door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van de Merwe en Jos Buurman horen. Volgende keer in dit programma werk van Haydn. Samenstelling Robert-Jan de Neve.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Boemer. Als ik mijn activiteiten van de laatste jaren op een rijtje zet, dan blijkt dat ik heel wat afscharrel in de periferie van de klassieke muziek. Want naast programma's voor de Concertzender maak ik luisterboeken over de levens van componisten, schrijf ik recensies in een krant en veel programmatoelichtingen. Kort geleden is daar weer een nieuwe ervaring bijgekomen. Ik ben gevraagd voor de redactie van het AVRO-TV-programma De Tiende van Tijl. Het was machtig interessant om bij die opnames aanwezig te zijn. Er treden altijd veel muzici live op en die moeten dan in hooguit 5 minuten hun ziel en zaligheid eruit zien te gooien. Voor velen betekent dat, onder het oog van de tv-camera's, een overtreffende vorm van podiumstress. Ook voor een veilige luisteraar als ik, spannend om mee te maken. Een van de ensembles daar was het Prisma Strijktrio. Ze speelden een stuk dat ik niet kende, maar dat me wel nieuwsgierig maakte. Het is van de relatief onbekende Franse componist Jean Kras, die leefde van 1879 tot 1932. Na afloop van de opnames raakte ik in gesprek met de leden van het trio en toen bleek dat ze dit stuk kort geleden op cd hadden gezet en ik kreeg een exemplaar mee naar huis. Een juweeltje. Prachtig opgenomen en zeldzaam mooi gespeeld. We gaan zo meteen luisteren naar 2 delen uit dit strijktrio. Het is dus van Jean Kras en hij schreef het in 1925 of 26. Daar zijn de bronnen het niet helemaal over eens. Het openingsdeel begint Ravel-achtig en bedient zich van een ragtime-thema. Die jazzy sfeer die wordt een paar keer onderbroken door lyrische en tedere passages. Boven het tweede deel staat Lang. Het bestaat uit een aantal episodes die weinig met elkaar te maken hebben. Het begint non-vibrato, waardoor we een geluid krijgen als van een klein orgeltje. Je waant je in een kerk. Na deze religieus klinkende episode horen we een boerendans met een enigszins wringende melodie. De klagelijke solo van de viool daarna, met veel dubbelklanken, brengt ons in Arabische sferen. Daarna is het de beurt aan de toch al klagelijk klinkende altviool. Soms lijkt de muzikale taal op die van Ravel, maar nooit te lang achter elkaar, want Kras weet overal een eigen draai aan te geven. En het deel eindigt zo'n beetje als het begon, dromerig en omvloerst. Goed, deze 2 delen van dit strijktrio van Jean Kras dus worden nu gespeeld door Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello, het Prisma strijktrio.

De eerste twee delen van het strijktrio van Jean Kras, schitterend gespeeld door het Prisma strijktrio, dat bestaat uit Janneke van Prooijen viool, Elisabeth Smalt altviool en Michiel Weidner cello. Voor de concertzender ben ik constant op zoek naar relatief onbekend repertoire en toen ik dit trio had gehoord was ik bijna verkocht. Het strijktrio is voor componisten een berucht moeilijk medium, omdat kaalheid altijd op de loer ligt. En als je dan ook nog eens leest dat deze componist, Jean Kras, na een glanzende carrière bij de Franse marine uiteindelijk schout bij nacht werd, dan begint bij mij onontkoombaar een nieuwe uitzending gestalte te krijgen. Mijn nieuwsgierigheid neemt dan bezit van me en ik begin fanatiek aan een speurtocht naar zijn andere werken en zijn levensverhaal. En al zoekend bedacht ik de titel van dit programma, In Zee met Jean Kras. Jean Kras werd geboren in 1879 in een dorpje vlakbij Brest. Die stad ligt op de punt van Bretagne en is een grote marinebasis. Hij groeide op in een gezin met 8 kinderen. Zijn vader was een hoge medische officier bij de marine. Een aantal zaken waren essentieel in de familie Kras en ook vanzelfsprekend. Ze waren streng katholiek. Alle zoons gingen bij de marine en de dochters trouwden allemaal met marinemensen. Over dit soort zaken hoefde niemand dus na te denken. En er was nog iets dat als een rode draad door de familie Kras liep: muziek maken. Vader Kras had een prachtige bariton, oma Kras was kerkorganiste en haar broer speelde hobo in een beroemd orkest in Parijs. Het gezin waarin Jean opgroeide vormde op zich al een klein orkest. Jean begon al heel jong piano, orgel, viool en altviool te spelen. En alle kinderen waren multi-instrumentalisten, zodat er kamermuziek gemaakt kon worden met zeer uiteenlopende bezettingen. Toen Jean 10 was, stierf zijn vader en werd het voor zijn moeder lastig om dit grote gezin draaiende te houden, vooral financieel. Gelukkig kostte hun gezamenlijke hobby, kamermuziek maken, nauwelijks extra geld. Vanaf zijn 13e begon Jean te componeren. 17 was hij toen hij de officiersopleiding begon. Hij was een briljante leerling. 2 jaar later begon hij te varen. En als adelborst reisde hij al naar Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Al zijn vrije tijd ging naar het componeren. Deze bezigheid zag hij niet als een hobby, maar het was voor hem een soort verplichting, omdat hij voelde dat een hogere macht hem had opgedragen om muziek te schrijven. Op zijn 20e lagen er al een mis, een paar motetten en een trio in zijn la. En een religieus werkje, het Panis Angelicus, voor sopraan en orgel. Ja, dat componeerde hij voor zijn zus en voor zichzelf. Het klinkt vroom, uiterst braaf en een beetje naïef. Het roept bij mij een beeld op van een schattig klein Bretons kerkje, vol bewonderende dorpsgenoten. Wat kan ze toch mooi zingen, die Gabrielle Kras.

We hoorden het Palais Angelicus van de 20-jarige Jean Crasse, uitgevoerd door Sophie Marin de Gore, sopraan, en Pierre Farago, orgel. Gecomponeerd zonder dat hij ooit les had gehad. In 1901 had Jean langdurig verlof en dat bracht hij door in Parijs. Daar kwam hij in contact met de favoriete leerling van César Franck, Henri Duparc. Een componist die zoveel last had van zelfkritiek dat hij het overgrote deel van zijn oeuvre vernietigde. Hij is tegenwoordig eigenlijk alleen bekend vanwege zijn schitterende liederen. Het klikte enorm tussen Jean Crasse en Duparc. Die gaf hem 3 maanden lang intensief compositieles. En hij liet Jean kennis maken met meesterwerken uit het verleden, vooral Beethoven. Jean ging daarna nooit aan boord zonder de partituren van Beethovens late strijkkwartetten. Duparc heeft nogal wat invloed op Jean gehad. Daarom wil ik nu een lied van Duparc laten horen om een indruk te geven van diens muzikale taal. Omdat Jean als marineofficier voortdurend over de wereldzeeën zwierf, leek het me wel toepasselijk om zijn beroemdste lied te draaien, L'invitation au voyage. Met zijn sopraan Sarah Walker en pianist Roger Vignol.

L'invitation au voyage van Henri Duparc, de enige die Jean Kras ooit een tijdje les heeft gegeven. Kras is na zijn lessen bij Duparc natuurlijk ook liederen gaan schrijven. Hier komt er een. Het heet Douceur du Soir, een zwoel lied dat zich afspeelt in het zachte licht van de avondschemering. Oorspronkelijk schreef Kras het lied met pianobegeleiding, later bewerkte hij het voor gesardineerd strijkkwartet. Heel effectief om de dromerige stemming weer te geven. Bariton Lionel Peintre wordt begeleid door vier strijkers uit het Orchestre de Bretagne.

Douceur du soir van Jean Kras, gecomponeerd tussen 1900 en 1905 en opgedragen aan zijn vriend en leraar Duparc. Dat Duparc hem ook contrapunt, het schrijven van fuga's en zo, heeft bijgebracht, dat kunnen we duidelijk horen in een pianostuk dat Kras niet lang na die lessen schreef. Hij heeft het ook aan Duparc opgedragen. Het heet Preludio con Fugetta en het komt uit de bundel Poème Intime. Een van de thema's eruit doet mij denken aan een deel van een kinderliedje. Zo varen de scheepjes voorbij. En de fuga die zit erg ingenieus in elkaar. Meteen daarna horen we nog een stuk uit diezelfde bundel, Anislande in IJsland, waar Kras ook had aangelegd met zijn oorlogsschip. We horen pianist Alain Jacon.

Het kwartet in D groot, opus 2 nummer 2 van Frans Aspelmeier, gespeeld door het Oystersek kwartet uit Keulen. En vervolgens, tot slot, van Florian Leopold Gassman, een kwartet in C, grote terts, opus 2 nummer 2, eveneens, met de delen Andante, Allegro, Minuetto met trio en tot slot Allegro, uitgevoerd door het Soja kwartet.

Met het kwartet in C, opus 2 nummer 2 van Florian Gassman, uitgevoerd door het Soja Kwartet, beëindigen we deze eerste aflevering van het Strijkkwartet. Een programma van Leo Samema, waarbij de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Welkom bij De Concertzender. In onze serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag deel 3. En daarin besteden we aandacht aan twee componisten. André Ernest Modeste Gretry en François-Joseph Gossec. Maar vooral aandacht voor Gretry. Deze componist komt uit Luik. Hij werd er geboren in 1741, maar woonde een groot deel van zijn leven in Parijs. Hij was namelijk dé componist van de opera comique tijdens de regeerperiode van Lodewijk XVI. Na de dood van Gretry moest zijn hart terug naar Luik. Dat kwam te liggen onder het standbeeld van de componist dat staat voor de Koninklijke Waalse Opera. De derde chef-dirigent van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, Paul Strauss, dirigeert nu balletmuziek en een ouverture uit opera's van Gretry. Allereerst Danse villageoise.

Dat waren de Danse Villageoise, de landelijke dansen van André-Ernest Modest Grétry. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van dezelfde componist, en door hetzelfde orkest nu, Suite Céphale et Procris.

Dat was de Suite Céphale et Procrie van André Modeste Grétry. Ook nu door het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss. En dan tenslotte van Grétry zijn ouverture Richard Cœur de Lion.

Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss in ouverture Richard Cœur de Lion van André Ernest Modeste Grétry. Dit is bij de Concertzender deel 3 over een serie over dit orkest, het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Van Grétry tenslotte gaan we naar een andere componist, François-Joseph Gossec. Van hem nu de eerste 3 delen uit zijn symfonie in F groot uit 1809. Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, nu onder leiding van Jacques Houtman.

Muziek van de Belgische componist Guillaume Lequeux. Dit was zijn Larghetto uit 1892. Met de celliste Isabelle Verrier en verder ook de violistes Elisabeth Klaap en Benedict Trottereau. Dit was Onbekend is onbemind, vraagteken, deel 3 uit een serie over de Belgische componist Guillaume Lequeux. Samengesteld door Cassandra van Acht.

Orgelwerk, oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. En deze keer koorsprogrammamaker Egbert Randewijk voor de cd Piano Appassionato. Met preludes van Herman Groenewegen. Die 24 preludes van Groenewegen zijn bedoeld als een hommage aan Frédéric

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we in zo'n vast programma als dit en ook op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. Zijn carrière begon in 1830 en hij behoort daarmee tot de generatie componisten die de op dat moment nieuwe romantische stijl zelfverzekerd aan de wereld presenteerde. En met sommige kopstukken van deze generatie, zoals er zijn Liszt, Berlioz, Chopin en Mendelssohn, had hij een hechte band. Schumann was een man van vele talenten. Aanvankelijk studeerde hij rechten in zijn geboorteplaats Zwickau, maar de muziek die won, zeer tegen de zin overigens van zijn ouders. Zijn grote jeugdidool was Franz Schubert, mede vanwege de reeksen van populaire stukken die samen één geheel vormen, zoals er zijn de Winterreise en de Schöne Müllerin. Die opzet horen we terug in een van zijn vroegste werken, de zogeheten Abegg-variaties uit 1829. De naam Abegg kan verwijzen naar twee dingen. Een fictieve vriend van Schumann of de notennamen van het thema. En met de stijl van die variaties toont hij zich nog zeer schatplichtig aan zijn grote voorbeeld Schubert. U gaat luisteren naar Abegg-variaties opus 1, uit te voeren door de pianiste Clara Haskell.

U hoorde de Abegg-variaties uit 1829 van Robert Schumann. Het oeuvre van Schumann is duidelijk te verdelen in perioden en in veel perioden stond één bezetting centraal. De jaren 30 stonden bij hem in het teken van de pianomuziek. Hij schreef in deze tijd enkele van zijn meest revolutionaire en veeleisende werken en werd hier gestimuleerd doordat hij verliefd was op de briljante pianiste Clara Wieck, die zich graag voor zijn werk wilde inzetten. In deze periode schreef hij onder meer Papillon. De vlinders in de titel zijn eerder vlinders in zijn hoofd overigens dan uit de natuur. Schumann neemt de Schubertiaanse structuur van vele aparte korte delen die samen een doorlopend betoog vormen, maar de contrasten tussen de delen zijn bij Schumann veel groter. Het is dan ook vooral aan de pianist om er één geheel van te maken. De Franse pianist Alfred Cortot stond bekend om zijn nerveuze spel en had daarmee een goede neus voor de vele grillige wendingen in Schumanns muziek. En tegelijkertijd wist hij hoe hij van de vele flarden één geheel moest maken. We gaan luisteren naar deze Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann.

U hoorde Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann. In de jaren 40 verandert Schumann grondig van stijl. De meest grillige elementen verdwijnen en veel van zijn stukken krijgen een ogenschijnlijk meer gelijkmatig karakter. En wat bleef was de concentratie op één periode en op één genre. 1840 bijvoorbeeld stond in het teken van het lied. 1841 in het teken van de symfonie en 1842 in het teken van de kamermuziek. En dat jaar, 1842 dus, schreef hij onder meer zijn drie strijkkwartetten, bekende pianokwintet en een veel minder bekend pianokwartet. Het vierdelige werk heeft in grote lijnen de vormen van een klassieke symfonie. De pianopartij lijkt soms eerder van Mendelssohn dan van de jonge Schumann en in de behandeling van de drie strijkinstrumenten lijkt Schumann meer te denken aan een huiskamer vol goede amateurs dan aan professionals die op het podium willen overdonderen met virtuoos en soms overdreven dramatisch spel. We gaan luisteren naar iemand die dat waarschijnlijk niet heeft. Glenn Gould achter de piano met leden van het Juilliard Quartet. In deze uitvoering dus van het pianokwartet opus 47 in S groot van Robert Schumann.

Hier lijkt wel een operacomponist aan het werk. Zo theatraal en zo spannend is de muziek van deze symfonie van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch schreef hij nooit een opera. Daarin leek hij wel wat op zijn vader Johann Sebastian. Die opera-achtige enorme tegenstellingen in dynamiek en stemming die we hier hoorden, zijn ook een kenmerk van Carl Philipps empfindsame stijl. Gevoelvolle stijl, zo zou je de term kunnen vertalen. Maar je hoort er ook iets in terug van de Italiaanse opera's die Carl Philipp Emanuel veel hoorde toen hij aan het Pruisische Hof werkte. Later in het uur vertel ik wel wat meer over die tijd aan het Hof. Maar deze symfonie dateert uit de tijd dat hij kantor en muziekdirecteur was in Hamburg. Hij had daar veel meer compositievrijheid dan aan het Berlijnse Hof en kon veel meer naar zijn eigen smaak componeren. Carl Philipp was dan zelf ook dik tevreden met zijn Hamburgse symfonieën. Es ist das größte in der Art, was ich gemacht habe, schreef hij aan zijn muziekuitgever Breitkopf. Weiter etwas davon zu sagen, leidet meine Bescheidenheit nicht. Mijn bescheidenheid belet me er meer over te zeggen. Nu, naar weer een heel andere muziekgenre, waarin Carl Philipp Emanuel Bach ook een van de beste was van zijn tijd. Religieuze, vocale muziek. Het Magnificat.

We pendelen in dit uur over Carl Philipp Emanuel Bach, onze componist van de maand, tussen Berlijn en Hamburg. Van 1740 tot 1768 was hij hofklavecinist en begeleider in dienst van koning Frederik de Grote van Pruisen, die in Berlijn resideerde. Daarna was hij tot aan zijn dood in 1788 kantor in Hamburg. In zijn Berlijnse tijd schreef hij vooral instrumentale muziek voor aan het hof. In Hamburg componeerde hij heel veel religieuze muziek. Toch is het stralende Magnificat in Berlijn geschreven, maar niet voor koning Frederik de Grote, maar voor zijn zus, Amalia van Pruisen. Zij had een veel modernere smaak dan haar behoudende broer. Dit Magnificat was waarschijnlijk een verkapte sollicitatie van Carl Philipp naar een positie aan het hof van prinses Amalia. Want hij had het helemaal niet zo naar zijn zin aan het hof van Frederik. Die vond zijn muziek maar grillig en onbegrijpelijk. Eigenlijk had de vorst hem waarschijnlijk alleen maar aan het hof aangesteld, omdat hij goede sier kon maken met zo'n beroemd componist, muziektheoreticus en klaviervirtuoos als Carl Philipp Emanuel toen al was. Maar helaas, hoe mooi en luisterrijk dit Magnificat ook is, het maakte hem geen hofcomponist bij Amalia. Dus zij durfde waarschijnlijk haar machtige broer Frederik niet tegen het hoofd te stoten door zijn componist af te pakken. Maar met het volgende werk keerden we weer terug naar Hamburg. Daar was Carl Philipp Emanuel kantor van de belangrijkste kerken en stadsmuziekdirecteur en kon hij veel meer experimenteren. Nou, dat is in het volgende werk ook heel goed te horen.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een klavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een clavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een clavichord. Al clavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast. Zijn ogen werden star en onbewegelijk. Zijn mond viel open. En zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

U luistert naar ons programma Meesterpianisten. Grote pianisten spelen grote, maar ook grote, kleinere werken. Vandaag hebben we het over de componist die de grootste van Rusland na Stravinsky wordt genoemd, door Stravinsky. We hebben het natuurlijk over de in Oekraïne geboren Sergei Sergejevich Prokofjev. Het vliegveld in zijn geboorteland, dat zijn naam draagt in de Donbass, is onlangs verwoest. Zijn muziek echter staat toch fier overeind. Dat gaan we u nu laten horen. We beginnen met een van zijn pianosonates, uitgevoerd door Jefim Bronfman. De nu 62-jarige Bronfman studeerde bij een aantal grote pianisten, waaronder Rudolf Virkishnu, Leon Fleischer en Rudolf Serkin. Dat deed hij telkens voor een korte tijd, want nog voor zijn 18e wisselde hij twee keer van land. Ook Daniel Barenboim en Radu Lupu vroeg hij om muzikale adviezen. Hij was een van de eerste die de complete serie pianosonates van Prokofjev opnam. Bronfman stelde deze tour de force wel gelijk aan het opnemen van alle pianoconcerten van Beethoven, met het verschil dat Prokofjev meer inkt op de pagina gebruikt. We gaan luisteren naar de 6e pianosonate van Prokofjev uit 1940. Hier is Jefim Bronfman.

Dat was de zesde pianosonate opus 82 in A groot van Prokofjev. U hoorde Jefim Bronfman. Prokofjev is uit Rusland gevlucht vanwege de revolutie en heeft vervolgens in Amerika, Duitsland en Parijs grote successen gekend. Gelokt door Stalinistische autoriteiten met opdrachten keerde hij 20 jaar later terug. Maar leven in een dictatuur bracht natuurlijk ook problemen met zich mee. U kunt dat heel goed volgen in onze serie Prokofjev. Als u dat wilt beluisteren, ga naar onze on-demand-knop. In de periode dat hij in Rusland zat, heeft Prokofjev zijn grootste werken gecomponeerd. 50 minuten nadat Prokofjev in 1953 overleed, stierf ook zijn grote nemesis Stalin. En dit heeft er wellicht in geresulteerd dat Prokofjevs dood pas langzaam bekend werd. Alle aandacht ging naar de dictator. Slechts 40 mensen waren er op zijn begrafenis, waaronder pianist Svatoslav Richter. Die had al eerder in nauwe samenwerking met Prokofjev diverse sonates voor het eerst uitgevoerd. U hoort hem nu in Prokofjevs 5e pianoconcert met het London Symphony Orchestra onder leiding van Lorin Maatsel.

Het De Profundis van Jean-Joseph de Mondorville werd uitgevoerd door Gillian Fisher, sopran, Charles Daniels, tenor, Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers. En mocht uw koor om wat voor reden dan ook geen katholieke kerkmuziek zingen, dan is er altijd nog Carl Philipp Emanuel Bach. We sluiten af met zijn korte kantate Heilig, een rijp en subtiel werk dat hij op 62-jarige leeftijd schreef.

Dit Heilig van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door het Rias Kammerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Hans-Christoph Rademann. Tot zover deze aflevering van Sans Souci, een programma dat werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Dit jaar viert de klassieke muziekwereld de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. En dat wordt gevierd met concerten, met boeken en cd's. En één daarvan is een boek over de Beethoven-receptie in Nederland. De komende viering had nooit zo groot kunnen zijn als Beethoven niet gedurende al ruim twee eeuwen een centrale figuur is in het culturele leven in Nederland. En mijn gast van vandaag, Emmanuel Overbeke, schreef daarom een boek. Nu is het niet over Beethoven of over de persoon en zijn werk, maar over de manier waarop we in Nederland sinds 1800 met zijn werk zijn omgegaan. Zijn boek gaat dus evenzeer over ons als over onze componisten. Daar gaan we vandaag over praten en laten natuurlijk voldoende muziekvoorbeelden horen. En ik zeg u alvast dat aanstaande maandag gaan we dagelijks een programma over Beethoven uitzenden. En dat allemaal in het kader van zijn 250ste verjaardag onder de titel Leven Beethoven. Maar nu, Emmanuel Overbeke, hartelijk welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je boek Beethoven in Nederland, wanneer komt dat precies?
1: Precies wanneer?
0: Ja, we praten over 2020.
1: Ja.
0: Dus eind van dit jaar.
1: Dus we moeten nog even overleggen met de uitgever, maar het streven is 2020.
0: En ben je er lang mee bezig geweest eigenlijk, met dat onderzoek?
1: Ongeveer, dit is afwisselend materiaal verzamelen en afwisselend schrijven. Ik denk dat ik er kleine 3 jaar mee bezig ben geweest. In het begin dan, je weet natuurlijk niet voor welk materiaal je zult verwachten. Dus in het begin verzamel je totdat je allerlei patronen ziet. Nou, die ga je dan beschrijven en dan moet je natuurlijk oppassen dat dat patroon niet te veel jou gaat sturen. Dus je moet wel blijven zoeken en ook je openstellen voor nieuwe onverwachte gezichtspunten. Maar, en daar is gelukkig ook ruimte genoeg voor.
0: Wat zijn je belangrijkste bronnen geweest?
1: Kranten, tijdschriften, boeken. Vanaf 1900 hebben we ook opnames, programma's van concerten, uitspraken van muzici. Soms ook uitspraken van schrijvers, want Beethoven is niet alleen maar bekend in de muziekwereld, maar natuurlijk ook verder buiten. Dus heel af en toe kom je dingen tegen van theologen, filosofen, romanschrijvers. Er zijn wat gedichten. Het aanbod is groot.
0: Ja, we gaan het dus in dit uurtje daarover hebben en laten dat illustreren door voldoende muziekvoorbeelden, zal ik maar zeggen. We moeten dan praten eigenlijk over de tijd vanaf 1800.
1: Ja.
0: Hè? Dus dat is dik 220 jaar geleden.
1: Ja.
0: Maar Beethoven is als kleine jongen, als broekeman, is die in Nederland geweest.
1: Ja, kijk, strikt gesproken valt dat bezoek buiten mijn boek. Want wij weten niet wat Nederlanders van Beethoven vonden. We weten trouwens heel weinig over dat bezoek. Beethoven was toen 12, bijna 13. Hij heeft gespeeld in ieder geval aan het hof van stadhouder Willem de Vijfde. Misschien ook nog bij kennissen in Rotterdam, maar daar heb ik niks over kunnen vinden. Over dat bezoek aan Den Haag weten wij iets. Hij heeft gespeeld, we weten niet wat. Vermoedelijk eigen composities, want hij had al het een en ander gecomponeerd. Daarvan was ook wat uitgegeven. Dat waren variaties voor klavier. En Beethoven was toen inmiddels een zeer gevorderd klavierspeler.
0: Als 13-jarige.
1: Hij kon bijvoorbeeld op die leeftijd al grote delen van dat Voltempereerde klavier uit het hoofd spelen. Dus hij was er vroeg bij. En we weten ook hoeveel hij voor dat optreden in Den Haag uitbetaald kreeg. Want in 1965 is de nota ontdekt waarop precies staat hoeveel hij kreeg. Dat was voor toenmalige begrippen een flink bedrag, want hij kreeg in verhouding meer dan de andere muzici die die dag optraden. Niettemin vond hij ons grote krenten en had hij zich heilig voorgenomen om niet meer terug te keren. Daar heeft hij zich ook aan gehouden.
0: Maar voor de goede orde, als ik je even onderbreken mag, hij speelde dus voor de stadhouder, hè? Willem de Vijfde.
1: Ja, of voor mensen aan het hof.
0: Mensen aan het hof,
1: en kijk, dat was op zich niet bijzonder, want er traden wel meer muzici op aan het hof. Ook wonderkinderen, ook Duitse muzici traden regelmatig op in Nederland. Bijvoorbeeld Beethovens grootvader, Beethoven kwam uit een muzikale familie, heeft ook in Nederland gespeeld.
0: Dussek bijvoorbeeld.
1: Ja, en sommige Duitse muzici zijn hier gebleven. Bijvoorbeeld Wilms en Roepen. Dus, en sommige muzici bleven ook maar kort. Dus die hadden ook de naam van een eendagsvlieg. En Beethovens bezoek is dus verder onopgemerkt gebleven. We hebben geen recensies, we hebben geen verslagen of dagboeken of wat dan ook. Nou, we kennen dus wel die opmerking van Beethoven dat hij ons maar duivenpikkers vond. En hij had zich dus ook voorgenomen niet terug te keren. Er bestaat trouwens een boek over Beethovens bezoek aan Voorschoten in 1812. Dus ik ben daar heel nieuwsgierig aan begonnen. En dan lees je op de laatste bladzijde dat het allemaal fictie is.
0: Oh, ja, dat is het kasteel Voorschoten, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En wat deed hij daar? Of, had hij, of was het ook nou, weer fictief?
1: Ja, volgens die fictie heeft hij hier opgetreden. Maar dat is, ja,
0: ja,
1: leuke fictie.
0: Ja, leuke fictie. Hij kwam onder begeleiding van zijn vader?
1: Ja,
0: hoe
1: nou,
0: moet ik me dat voorstellen?
1: Dat is een beetje onduidelijk. Toen hij 12 was, werkte hij in Bonn aan het hof bij de kapelmeester. Misschien is die man meegegaan. Misschien is er ook familie meegegaan. Dat is niet helemaal zeker. Kijk, daarna, nadat hij dus weer terug was gegaan, zijn er dus nauwelijks contacten geweest tussen Beethoven en Nederland. Dat dan, kijk, in 1809, we zijn natuurlijk al een stuk verder, dan is Beethoven inmiddels zo beroemd dat hij van de Nederlands Instituut voor Kunst en Wetenschap, als ik het goed zeg, een hoge onderscheiding krijgt. Dus dan wordt hij een soort correspondent. En hij stuurt dan een heel officieel bedankbriefje. Maar vermoedelijk was hij niet zo tevreden, want hij werd in één adem genoemd met mensen die hij beneden zijn niveau vond. En vlak voor zijn dood, dan is Beethoven dus nog beroemder en inmiddels helemaal doof, gaat een Nederlander bij hem op bezoek. En Beethoven was dus inmiddels doof. En om dan toch nog een soort van contact te hebben, schreef hij dan op wat hij zei. Dat liet de ander. Nou, die schreef dat ook op. En dat zo werden briefjes uitgewisseld. Dus dat is later uitgegeven in de vorm van conversationsheften. En daardoor weten we wat hij vond van de beroemdste Nederlandse componist van dat moment. Dat was,
0: ja,
1: Wilms.
0: Ja.
1: En die vond hij eigenlijk maar tweederangs figuur.
0: We gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben, over Nederland en de Nederlandse componisten en zo.
1: Ja.
0: We laten een stukje horen, de variaties over een mars van Dressler.
1: Ja, dat heb ik uitgekozen omdat dat een van die stukken is die Beethoven dus had geschreven net voor of in de tijd dat hij in Nederland was.
0: Laten we luisteren.

0: En tot zover de variaties over een mars van Dressler. Gespeeld door Ronald Brautigam op fortepiano. En de componist was Beethoven. En naast mij zit Emmanuel Overbeke. We praten over Beethoven en de receptie van Beethoven in Nederland. De Beethovens reputatie tijdens zijn leven in Nederland. Kun je daar iets over zeggen? Want dat begon in 1800 eigenlijk.
1: Ja, het begint inderdaad zo rond 1800. Dan hebben we voor het eerst berichten over uitvoeringen. Ook over. Dan hebben we ook wat artikelen over zijn muziek. Eerst in muziek en tijdschriften. Later ook elders. De stukken die in het begin vooral werden gespeeld waren symfonieën en symfoniedelen. Dat past, en ouvertures. Dat paste bij de concertpraktijk van die tijd. Veel concerten waren opgebouwd uit korte stukken. Vaak voor uiteenlopende bezettingen, waar men bewust streefde naar afwisselingen. Het concertwezen stond nog enigszins in de kinderschoenen. Er waren nog niet zoveel concertzalen. Sommige zalen hadden een eigen muziekgezelschap. En dat bestond uit professionals en amateurs. Dus dat betekende ook dat de muziek niet al te moeilijk moest zijn voor, niet alleen voor de luisteraars, maar ook voor de muzici. De meest gespeelde werken waren dan ook stukken die redelijk te doen waren. Dat was bijvoorbeeld delen uit de 5e, uit de 6e, uit de 7e symfonie. De late symfonieën werden nog nauwelijks gedaan, want die vond men te moeilijk voor luisteraars en voor muzici. De vroege symfonieën werden ook niet zo vaak gedaan, want men vond dat Beethoven daar nog erg onder invloed stond van Haydn en Mozart. En dat was wat diverterend en oppervlakkig en te weinig diepzinnig. Al heel snel ontstaat het idee, Beethoven is een componist van grootse en verheven muziek. Nou, als je met die bril naar zijn werken kijkt, dan zie je, begrijp je ook waarom het ene stuk beter werd ontvangen dan het ander. Dus de vroege stukken wat minder. Vooral de stukken uit wat wij dan nu zijn middenperiode noemen, zo vanaf 1800 tot 1815. De late stukken vond men heel moeilijk. Wat, denk ik, Beethoven in zijn begintijd enorm heeft geholpen, is het feit dat hij een Duitser was en geen Fransman.
0: Ja, want daar wil ik je eventjes over vragen. Als we praten over 1800, dan praten we over de Franse tijd.
1: Ja, ja.
0: De Fransen waren in Nederland. In 1815 werden we pas een eigen koninkrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe werd die Duitse muziek hier dan ontvangen?
1: Nou, goed. Onder andere omdat het een Duitser was. En een van de bekendste stukken van Beethoven, vlak na de Napoleontische tijd, was Wellington Sieg. Waarin hij de slag verbeeldt waarin Napoleon wordt verslagen. Dat was een van zijn meest gespeelde stukken. Dat ebt later wat weg. Maar dat Beethoven een Duitser was en geen Fransman heeft enorm geholpen. En je ziet tot, nou, zeker een halve eeuw na het vertrek van de Fransen, dat er heel negatief over Franse muziek wordt geschreven.
0: Ja.
1: En in zekere zin heb je iets vergelijkbaars gehad bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want juist omdat dan Duitsland die oorlogen begint, ontstaat er ook een sterk anti-Duits sentiment, ook in het muziekleven.
0: Gaan we zo meteen over hebben. Werd er over hem geschreven al meteen, vanaf 1800?
1: Ja, er zijn vanaf 1818 ook muziektijdschriften. En daar wordt dan over geschreven voor en door, zeg maar, gevorderde amateurs die enigszins op de hoogte zijn. Over het leven wist men nog niet zoveel. Men kende de voorgeschiedenis ook nog niet zo goed. Want verder terug dan Haydn en Mozart ging men eigenlijk niet. Hoe oude muziek kende men nauwelijks. Ja, misschien in katholieke kring Palestrina een beetje, maar dan had je het vreselijk wel gehad. Hoe Bach was nog nauwelijks bekend. En vergeleken met Haydn en Mozart vindt men Beethoven een enorme sprong voorwaarts. En dan komt er al meteen iets heel dubbels om de hoek kijken. Kijk, door die sprong voorwaarts kun je hem zien als een vernieuwer en ook als een rebel. En dat ziet men ook en dat waardeert men ook. Tegelijkertijd houdt men niet zo van dat rebelse, maar men houdt wel van het grootse en het verhevene.
0: Het monumentale ook,
1: neem ik aan. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat hij doodging in 1827, werd dat gemarkeerd in Nederland of niet?
1: Dat kreeg uitgebreid aandacht. En daarvoor was het al zo dat men Beethoven de grootste componist van zijn tijd vond. Er zijn stukken waarin Beethoven wordt vergeleken met tijdgenoten. En die tijdgenoten zijn helemaal niet slecht. Maar Beethoven is een klasse apart en is tijdloos en verheven en voor alle generaties. De grote woorden werden niet geschild.
0: Nee. Hoe werd die uitgegeven? Wat waren het Nederlandse uitgevers? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, het werd ook in Nederland uitgegeven. En het was al heel snel. Zijn muziek was al heel snel zo populair dat anderen er brood in zagen om hun werk uit te geven op naam van Beethoven.
0: Dat
1: is al vroeg begonnen. In mijn eerste jaar vond ik op een rommelmarkt een stuk wat heet Wals van Beethoven. En het leek mij niet van Beethoven, maar ik kende die muziek van Beethoven toen nog niet goed. Dus ik ging daar mee naar mijn prof Vlothuis en ik liet het hem zien.
0: Marius Vlothuis.
1: En die zei binnen 1 seconde, dit is niet van Beethoven. En ik keek een beetje verbaasd en toen zei hij heel geruststellend, oh, dat gebeurde zo vaak. En ik heb inmiddels ook diverse zogenaamde stukken van Beethoven gevonden. En er wordt soms ook in de literatuur ook gewaarschuwd voor vervalsingen.
0: Dat is wonderlijk eigenlijk, hè, dat het zomaar kan.
1: Nou ja, in zekere zin is het een teken van populariteit dat anderen er brood in zien om met zijn reputatie aan de haal te gaan.
0: Ja, ja. Zullen we luisteren naar een volgend stuk wat je hebt uitgekozen? En dat is de 6e symfonie, deel 1.
1: Dat is dus een van de meest gespeelde werken, omdat het een symfonie...
0: In die tijd bedoel je dan?
1: Ja, ook al. We hebben overzichten van wat op diverse podia werd gespeeld. En sommige symfonieën, onder andere deze, waren zeer in trek. Ook omdat composities over onderwerpen uit de natuur toen zeer in trek waren.
0: Laten we luisteren naar een live-opname uit 1940 van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.

0: En tot zover deze zesde symfonie. Het eerste deel daaruit, een live-opname, hoorde u uit 1940... van het Concertgebouw Orkest onder leiding van Willem Mengelberg. En nou denk ik meteen natuurlijk, Willem Mengelberg, 1940, oorlogstijd.
1: Ja.
0: Wanneer is dit opgenomen? Is het voor de, ik neem aan, voor de bezetting?
1: Ja, zo vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Tweede gaf Mengelberg bijna elk jaar een cyclus met alle symfonieën. Dat is een traditie die iets voor hem is begonnen, die het Concertgebouw Orkest jaren heeft volgehouden. Enkele keer met een andere dirigent, maar meestal Mengelberg. En in 1940 is de cyclus helemaal opgenomen voor de radio. En in 1960 zijn dus die opnames eerst uitgebracht op LP en veel later op CD. Mengelberg heeft ook een paar symfonieën op de plaat gezet. Dus we hebben gelukkig nog redelijk wat opnames van hem met Beethoven.
0: We praten met Emanuel Overbeke over zijn boek Beethoven in Nederland, wat dit jaar uitkomt, eind dit jaar. En bij de Concertzender zitten we hier te praten over, in een special over Beethoven in Nederland. En jij hebt zelf periodes aangegeven in dit uurtje waar je het over wilt hebben. Ja. Bijvoorbeeld, hij overleed in 1827.
1: Ja.
0: En dan heb je gezegd van de periode 1827 tot 1848 is een interessante periode. Waarom die 1848? Is dat omdat we toen een democratie werden?
1: Dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, want de burgerij krijgt dan in wezen de macht. Die heeft het in cultureel opzicht al. Die hebben ze dan ook in politiek opzicht. De ideeën van de burgerij over Beethoven worden zeg maar gemeengoed. Dus Beethoven is een voorbeeld, schrijft verheven muziek. Hij is geen rebel, dat is begrijpelijk, want de burgerij heeft de macht en wil die houden. Dus dan ga je natuurlijk niet een voorbeeld zoeken bij een componist die ook rebels is.
0: Nee, die houdt niet van rebellie, de burgerij.
1: Nee, en dat wordt natuurlijk nog sterker na 1848 door de grondwetsherziening, want dan heeft Beethoven de macht. En je
0: Beethoven de macht, de democratie de macht.
1: Ja, de politieke macht.
0: De politieke macht, ja.
1: En dat blijft in feite zo tot 1870. En in die periode merk je dat aan allerlei dingen. Beethoven is het voorbeeld voor alle componisten. Men volgt wel met interesse de componisten die na Beethoven zijn gekomen. Die vindt men wel goed, maar van minder niveau. Met als grote uitzondering Mendelssohn. Ook dat is een soort modelburger. Wat natuurlijk bij Mendelssohn ook meespeelde was dat hij een Duitser was. Man van verheven gevoelens. Dat hij de religie in zijn muziek verwerkte op een wijze die ook voor een seculier publiek aantrekkelijk kon zijn. Mendelssohn als persoon was een sympathiek figuur. Mendelssohn is iemand die ook geen rebel is, of althans op een hele beschaafde wijze. Hij schopt niet tegen de aristocratie, hij is ook zelf geen aristocraat. Dus, en als je met zeg maar, de Mendelssohn-bril naar Beethoven kijkt, dan begrijp je ook waarom hoe Beethoven werd behandeld. Voor een deel als wat al gebeurde tijdens zijn leven. In het concertbedrijf worden vooral symfonieën en korte delen gespeeld. Van de concerten minder 1 en 2, want die zijn nog een beetje heidenesk. 5 vindt men moeilijk, ook voor muzici en luisteraars. Dus dat wordt wat minder gespeeld. Kamermuziek begint wat later op gang te komen. En dan vooral strijkkwartetten, de vroege opus 18, want die zijn te doen. Opus 59 ook nog wel, maar de late zijn gewoon te moeilijk.
0: Ja, ja.
1: Sommige stukken moeten ook veroverd worden door hun muzici. Dus met de negende had men aanvankelijk grote moeite. En men vond de koorpartij ook veel te lastig, ingewikkeld. Nou, maar goed, men gaat het doen. Dan blijkt het te doen. En dan pas krijgt de negende de status die het nu heeft.
0: Ja, over de negende is natuurlijk een heel ook weer een aparte uitzending te maken. Maar alle mensen weer een broeder.
1: Ja.
0: Leefde dat toen in Nederland? Dit idee van verenigt u?
1: Nou, als men zich wilde verenigen dan onder een soort vlag van burgerlijkheid, netheid, beschaving. Dat wil ik zeggen de burgerij, want de aristocratie had zijn eigen kunst. En het muziekleven voor, laten we zeggen, de armere mensen zag er ook weer anders uit.
0: Ja, ja. Ik bedoel maar, het is een hele verheven gedachte, hè? Tuchter als illusie.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat komt er allemaal niet voor mooie teksten in voor in dat laatste stukje?
1: En men was er ook van overtuigd dat die opvatting van muziek echt de storm der tijden glansrijk doorstaan. Dus je komt kwalificaties tegen als eeuwig, tijdloos en...
0: Ja, nog even over
1: Mendelssohn. En Beethoven was een Duitser.
0: Dat is waar.
1: Ja. Dat anti-Franse sentiment, dat suddert heel lang na.
0: Ja, Beethoven was een Duitser, maar Duitsland bestond eigenlijk niet als natie.
1: Nee, maar als culturele identiteit wel.
0: Ja, 1870 begon het pas als natie te bestaan.
1: Maar het idee dat Duitsland cultureel gesproken een eenheid en een identiteit is, dat is er al direct na Napoleon.
0: Ik kon nog één vraag stellen over Mendelssohn. We hebben hem al even ter sprake gebracht. Ja. Heeft Mendelssohn invloeden opgedaan van Beethoven?
1: Mendelssohn was een groot bewonderaar van Beethoven. En in sommige van zijn stukken zie je die invloeden ook wel. In Nederland had men wat betreft de werken van Mendelssohn vooral oog voor zijn grote religieuze stukken. Dat zie je ook een beetje terug in de waardering van Beethoven op een stuk als Christus aan Ulberg, dat is nu een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is in de 19e eeuw heel veel gespeeld. De mis in C werd vaker uitgevoerd dan de Missa Solemnis, waarbij het dan ook werd uitgevoerd met de teksten in Nederlandse vertaling.
0: Aha, dat is ook heel bijzonder.
1: En dan heette het niet mis, maar hymnen. Bijvoorbeeld Jan-Pieter Heijen, die ook later betrokken is geweest bij de oprichting van de Vereniging van Nederlands Muziekgeschiedenis, heeft allerlei teksten van vooral Duitse componisten vertaald. Dus van Beethoven, Die Mis, Christus am Ulberg, Ruïnen van Athene. Er zijn ook nog tekstboekjes in omloop met
0: Jan-Pieter Heij, die we natuurlijk kennen uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan mee. Allemaal die mooie liedjes die we vroeger zongen, of dan die onze ouders zongen wellicht. Dus hij was eigenlijk heel Duits, Beethoven. En was toch ongetwijfeld de belangrijkste componist. Dus in die eerste helft van de 19e eeuw.
1: Oh ja, dat god zeker. Men had grote belangstelling voor de muziek naar Beethoven. Maar bijna alle componisten vond men minder. Door Mendelssohn kon zich dan nog meten. Met Schumann had men al moeite. Met Wagner al helemaal. En niet-Duitsers stonden eigenlijk al bij voorbaat op het tweede plan.
0: Ik stel voor om te gaan luisteren naar de Vioolsonate opus 30, nummer 3 in G. De eerste deel eruit. Hier is Jaap van Zweden viool en Ronald Brautigam piano.

0: En zo klonk die vioolsonate opus 30 nummer 3 in G, althans het eerste deel daarvan, uitgevoerd door Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. En u luistert naar de concertzender en naar een special over Beethoven, vooruitlopend op ons dagelijks programma Leven Beethoven, vanwege het feit dat Beethoven 250 jaar geleden geboren is. En we praten met Emmanuel Overbeke en dat gaat prima, moet ik zeggen, Emmanuel. Want we hebben veel meer te bespreken dan we in dit kleine uurtje kwijt kunnen. Nou, en dat is natuurlijk jammer.
1: Die mensen kunnen mijn boek lezen.
0: Die mensen kunnen je boek lezen, ja. Dat komt uit eind dit jaar. En dat heet Beethoven in Nederland. Ja. En dat gaat over de receptie, om het maar deftig te zeggen, zoals jij dat zegt. Hoe Beethoven in ons land in deze 200 jaar ontvangen is geweest. Dan praat ik over 2020 tot, daarvoor 1820. Iets eerder al natuurlijk.
1: Ja.
0: We hebben het even gehad over de tijd tot 1848.
1: Ja.
0: Laten we zeggen het revolutiejaar in Europa. Daarna begon het beeld een beetje wat mensen hadden van Beethoven te kantelen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Er gebeurt van alles. Kijk, voor die tijd is Beethoven, laten we zeggen, onbetwist de held van de burgerij. En de burgerij heeft de macht. En Beethoven wordt heel veel gespeeld. Een beroemde uitspraak in dat verband is van Beets in de Camera Obscura. De familie Kegge gaat naar het concert. En dan wordt het vraag, wat wordt er gespeeld? Natuurlijk de zoveelste van Beethoven. Iedereen denkt dat het half grap was. Dat is het ook. Maar het is dus ook half serieus, want Beethoven werd heel veel gespeeld. En na C 1870... begint dat langzaam aan te veranderen. Om allerlei redenen. De grootste maatschappelijke verandering is dat er een verzuiling komt. Nou, dat betekent dat allerlei, zeg maar, niet-liberale groepen ook een plek in de zon willen. En die willen zich verheffen, materieel en immaterieel.
0: Ja, je bedoelt dan om hier even op in te gaan. De Rooms-Katholieken, eigen zuil.
1: De protestanten, de joden en de socialisten.
0: De social
1: en dat die willen ook, zeg maar, zich cultureel verheffen. En dan, wat dus veel groepen hebben, die willen natuurlijk ook hun, zeg maar, muzikale helden. En dan kun je dus of je met je eigen helden komen, of je kunt een bestaande held nieuw interpreteren. Nou, dat laatste gebeurt bij Beethoven. En dat zijn groepen die natuurlijk ieder op hun manier zichzelf maatschappelijk gewoon willen verbeteren. En die dus in zekere zin rebellen zijn, want ze komen allemaal op hun manier in opstand tegen de liberale orde. En wordt Beethoven dus niet meer de, zeg maar, keurige gezeten burger, maar de rebel. En daar is natuurlijk ook enige reden toe. Kijk, Beethoven was van eenvoudige komaf, verkeerde in Wenen vooral in aristocratische milieus. Maar hij vond die aristocraten eigenlijk beneden hun stand, want het waren aristocraten uit geboorte en niet uit karakter. Bovendien schreef Beethoven geweldige muziek, want ook die nieuwe groepen vonden Beethoven een geweldige componist. Dus dan zie je langzaam maar zeker dat het beeld verschuift van, of niet, Beethoven niet alleen maar als een man van grootse verheven muziek, dat blijft hij, maar ook een man van rebel. En dan gaat men ook in zijn muziek zoeken naar het rebelse. In hoeverre is Beethoven anders dan zijn voorgangers? Dat was hij natuurlijk al een beetje, want in de hele 19e eeuw heb je een strijd gehad over de vraag, is Beethoven nou meer klassiek of is hij meer romantisch? En het romantisch stond voor het rebelse en de burgerij opteerde dan natuurlijk voor het klassieke. Dus nu wordt dus het romantische juist enorm op de voorgrond gezet. Het is bijvoorbeeld de anekdote dat Beethoven de titelpagina van de Eroica had verscheurd toen hij hoorde dat Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond. Die anekdote komt er dan in en dat wordt ook door bijna iedereen herhaald. Je ziet allerlei pogingen tot verheffing van het volk. En dat volk gaat naar concerten. Daar wordt onder andere van Beethoven gespeeld. En dat leidt natuurlijk tot dubbele reacties. Want aan de ene kant, Beethoven is dan weliswaar een verheven componist, maar hij blijft een symbool van de burgerij. Bovendien, die muziek van Beethoven gaat meestal niet expliciet over maatschappelijke kwesties. Ja, wat is er nou maatschappelijk rebels aan een strijkkwartet? Dat is prachtig. Precies. Of een cellosonate.
0: Ja. Maar Beethoven werd niet ingezuild, om het maar eens even zo te zeggen, dat de katholieken hem naar hem toe trokken.
1: Voor een deel wel. Kijk, de katholieken konden dat makkelijker doen dan de protestanten, want Beethoven was van huis uit katholiek.
0: Ja.
1: Hij was het later op een heel eigenzinnige manier. Maar ze konden hem inlijven. Bovendien, Beethoven had missen geschreven. En dat oratorium.
0: Zeker.
1: En nou was natuurlijk wel het probleem dat die missen qua stijl meer voor de concertzaal waren voor de kerk. Maar het waren tenminste missen. Dat konden protestanten niet zeggen, want Beethoven was niet protestant.
0: Nee.
1: En je ziet dat Beethoven op een gegeven moment ook wordt ingelijfd door Joodse schrijvers, door socialistische schrijvers. Een mooie anekdote in dat verband is, in 1895 verschijnt de novelle Kreutzersonate van Tolstoy. Nou, dat gaat over een man die een vrouw heeft die met een violist samen die Kreutzersonate tijdens het spelen worden die twee verliefd op elkaar. Die man wordt jaloers, vermoordt zijn vrouw en krijgt later berouw. Nou, Tolstoy stond ook bekend als wereldverbeteraar. Dus vervolgens klonk die sonate heel vaak op sociaal-democratische bijeenkomsten.
0: Ja, als een progressieve muziek.
1: Ja.
0: Ja, precies, ja.
1: En tegelijkertijd is Beethoven wordt Beethoven meer en meer een conventie in het muziekleven. Zijn muziek wordt vaak gespeeld. Allerlei stukken waar men aanvankelijk moeite mee heeft, blijken toch te doen zijn. Dus de negende wordt vaak gespeeld, dan ook de Missa Solemnis. Late sonates en kwartetten blijven een probleem. Men ziet wel het bijzondere verheven karakter. En het is ook van Beethoven, maar niettemin is het toch lastige muziek. Dan komt daarna de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, waar we buiten bleven.
1: Ja, maar dan krijg je natuurlijk de vraag, heeft dat consequenties voor onze reacties op de Duitse cultuur? Want Duitsland, dat is niet alleen maar de cultuur van Kant, Beethoven. Die worden dan echt gezien als de helden van de geest. Maar de Duitsers doen ook vreselijke dingen. Hoe moeten we die tegenstelling plaatsen?
0: Ja, ja.
1: En dat, maar omdat er zijn maar heel weinig Nederlanders die echt fel anti-Duits zijn. Diepenbrock was het al enigszins voor de oorlog. En tijdens de oorlog wordt het nog veel meer Hendrik Andriessen en vooral Matthijs Vermeulen.
0: Dan heb je het over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ja.
1: Tegelijkertijd wordt Beethoven een figuur in het culturele leven. Er verschijnen gedichten, er verschijnen parodieën van gedichten. Iemand krijgt 9 maanden celstraf omdat hij een borstbeeld van Beethoven heeft gejat.
0: Ja.
1: Dus Beethoven is en wijdverbreid en tegelijkertijd ook een conventie.
0: We gaan zo meteen op naar, laat ik maar eventjes zeggen, de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja.
0: Om het eventjes even plat te zeggen. Maar we gaan eerst even luisteren naar een pianosonate. En die wordt gespeeld door Hans Henkemans. Dat is de pianosonate nummer 32, ja. Opus 111. En daarvan het eerste deel. Ja.

Anne Robert speelde de 8e en de 9e sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne. Dan zijn hier nog twee delen uit zijn 10e sonate in F majeur.

Aan Robert speelde sonates van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Een componist die leefde van 1745 tot 1799. U luisterde naar de eerste aflevering van een serie over deze componist. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Gegevens op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Onbekend is onbemind. Deze vijfde aflevering wijden we aan Sylvain Dupuy. Die leefde van 1856 tot 1931. Dupuy is een van de grote namen uit Luik. Maar toch is hij voor ons niet helemaal bekend. Nadat hij de Prix de Rome won, gebruikte hij het prijzengeld voor een stuurreis naar Bayreuth en München. Hij raakte onder grote invloed van de kleine man uit Bayreuth, Richard Wagner. Hij haalde hem later zelfs eens naar Luik om te dirigeren. Die invloed hoort u nu zeker in zijn symfonische ouverture Pour un drame, een werk uit de 80e jaren van de 19e eeuw. U hoort het in de uitvoering van het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak.

En zo begonnen we dit programma met Pour un drame van Dupuis. Met het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dan nemen we nu een flinke stap in de tijd en staan we stil bij een laatwerk van Sylvain Dupuis. Zijn prelude en dans uit 1925. Dit werk is opgedragen aan Eugène Isaïe. We luisteren naar de violist Richard Pieta en het Orchestre Philharmonique nu weer onder leiding van Jean-Pierre Haak.

U merkt dat u helemaal niks hoort. Klein technische storing. Maar als u even blijft wachten, dan komen we met de prelude en dans van Sylvain Dupuis.

Excuses voor de technische storing, maar tenslotte is dit een live programma. En uiteindelijk kon u toch luisteren naar het prelude en dans uit 1925 van Sylvain Dupuy. Richard Pieta was de violist samen met het Orchestre Philharmonique de Liège. Dirigent Jean-Pierre Haak en zijn orkest vervolgen met de suite in D kleine terts, een werk uit de 90er jaren van de 19e eeuw. Muzikale invloeden kwamen nu niet van Wagner, maar van vooral Elgar en Vaughan Williams.

Flink paukergeroffel aan het einde van de suite in D kleine terts van Sylvain Dupuis met het Orchestre Philharmonique Royale de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dezelfde uitvoerende en de cellist David Cohen gaan verder met twee werken uit de late periode van Sylvain. Allereerst een kort werk dus voor cello en orkest Légende.

Dat was Legende, gespeeld door de cellist David Cohen. Hij en het orkest blijven nog even zitten en u kunt nu luisteren naar Poème.

En dat was Poem van Sylvain Dupuis met de cellist David Cohen en het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Dan nu weer wat terug in 1885, toen Dupuis nog onder grote invloed stond van Wagner, schreef hij een muzikaal gedicht Moina. En daaruit hoort u de korte dans Armée.

Wieneke Jordans en Leo van Doeselaar speelden op twee fortepiano's van Tompkinson uit 1815 het duetto in F van Christian Friedrich Ruppe. Dan kunt u nu nog luisteren naar vier walsen van George Hendrik Witte uit 1862. Het duo Jordans en van Doeselaar zitten dit keer achter twee Bechsteinvleugels uit 1870.

En dat waren tot besluit van dit programma vier walsen van George Hendrik Witte. U hoorde het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. Dit programma, Koninkrijk der Nederlanden, is voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

luistert naar de Concertzender. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Een tweetal componisten vandaag, Schubert en Mendelssohn. Met deze laatste beginnen we. Uit de reeks van 13 symfonieën, of symfonia's, die hij al voor zijn 14e schreef, nu de 8e in D groot. U hoort Amsterdam Sinfonietta onder leiding van zijn oprichter en eerste dirigent Lev Markis.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Ik zeg er vast bij, deel 2 van Herkansing voor Hummel volgt op dinsdag 24 februari weer om 7 uur. Samenstelling en presentatie zijn van mij en ik heet Thijs Bonger, techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Nou, dat kan. Schrijf dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Fijn dat u geluisterd hebt en tot de volgende keer op 24 februari om 7 uur. Dag.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 van de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. En deze aflevering 3 die gaat over Jan Ladislav Dušek en duetten voor harp en fortepiano. We staan dus in deze aflevering stil bij de Tsjechische componist Jan Ladislav Dušek. En we luisteren dus naar duetten voor harp en fortepiano. Te beginnen met het duo in F groot, opus 26 uit 1794, wat de componist in Londen heeft geschreven. De harpiste Masumi Nakazawa hoort u op een enkel pedaalharp van Naderman en dat dateert uit 1815. En achter de Broadwood fortepiano uit 1804 zit Richard Egger.

Heeft geluisterd naar het duo in F groot opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naar de man enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

Harpiste Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo Concertante opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo Concertante opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot slot van deze uitzending klonken de 5 aquarellen van Max Reger, gespeeld door Anna Tsibuleva. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang.

als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Czarno und Pianist Randall Mays. Korngold is maar 60 jaar geworden. Geboren in Brno in Tsjechië en overleden in Hollywood. Eerst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, liet hij zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16 en 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. En die worden nu gezongen door bariton Boye Skouhoes en Helmut Deutsch is de pianist.

Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat dit composities zijn van een 13 jaar oude jongen. Sneeuwklukje, Nachtwanderen en Das Ständchen. En die werden gezongen door bariton Boyes Kouhoes samen met Helmut Deutsch aan de piano. Dat waren liederen met teksten van Von Eichendorff. Dan uit datzelfde opusnummer nu de volgende drie liederen, opus 9 dus. En die worden gezongen door bariton Konrad Jarnot en Redild Mees aan de piano. Teksten van Honold, Kipper en Treptisch.

Liebesbriefchen, das Heldengrab am Puth und Sommer. Opus 9. Lieder von der 13-jährigen Erich Korngold. Er overleed in 1957 en tijdens zijn hele componistencarrière schreef hij liederen. Sonnet für Wien, opus 41, is zijn laatste lied, gecomponeerd in 1950. Ik zal het u straks laten horen. Jubeljaren noemde ik net zijn jeugdjaren. Maar er was wel kritiek. Als iemand zo succesvol is, zo jong, dan kan er sprake zijn van afgunst. Zijn vader had veel invloed en zorgde dat de muziek ook kon worden uitgevoerd. In 1912 voerde Mengelberg en het Concertgebouworkest al een werk van hem uit. In 1918 schrijft Willem Pijper erg onvriendelijk. Korngold's vioolsonate is een zo hinderlijk product van geestelijke impotentie, compositorisch-technische onhandigheid en motivische diefstal dat ik weiger er verder iets van te zeggen. Die lieder uit die tijd, Eerste Wereldoorlog, kreeg alleen maar lof. Stonden pal naast liederen van Mahler en van Strauss. In zijn opus 14 verwerkt hij enigszins zijn oorlogstrauma's. Hij was in het leger, een onderdeel van die grote oorlog, verloor een lievelingsoom en verschillende goede vrienden en zag Wenen in puin liggen. In 1920 kwamen zijn 4 abschiedslieder uit. Hij was 23 jaar oud. Luistert u nogmaals naar Konrad Jarnot en Renéald Mees in Sterbelied. Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen. Mond, so gehst du wieder auf en Versuchung.

Opus 14, Sterbelied, dies eine kann man sehnen nimmer fassen, Mond, so gehst du wieder in Versuchung. Lieder von Erich Korngold, gesungen durch Konrad Janot und Renild Mees an de piano. Wilt u de teksten, de titels van de liederen nog eens nalezen, kijkt u dan op onze site concertzender.nl en daar ziet u de speellijst. In het jaar van deze liederen ging ook zijn opera in première in twee theaters tegelijk, in Hamburg en in Keulen. Vader schreef het libretto, Die Tote Stad, opus 12. Het werd een wereldsucces. Het meest bekende lied hieruit is zonder twijfel Marietta's lied. Luistert u naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees.

Marietta's Lied uit Die Tote Stad, opus 12. Die stad is trouwens Brugge. U luisterde naar sopraan Adriane Pichonka en pianist Renild Mees. Hij schreef hierna nog prachtige liederen zoals Was du mir bist en Unvergänglichkeit. Maar het was theaterproducent Max Reinhardt die hem naar Berlijn haalde, waar hij muziek ging schrijven voor toneelproducties, ouverturen en balletmuziek. Ondertussen veranderde de politieke situatie in Duitsland. Korngold ging dat zelf merken toen de nazi's zijn muziek gingen verbieden. Die Tote Stad mocht niet meer op het toneel verschijnen. Werk van Joodse componisten mocht niet meer worden uitgevoerd. In 1933 vertrok hij naar Amerika, naar Hollywood. Kreeg daar opdrachten om muziek te schrijven bij films. In 1935 werd hij door Warner Brothers gevraagd muziek te componeren voor de film Captain Blood. Hierop volgden 18 filmcomposities in 12 jaar. Het waren voor die tijd spectaculaire avonturenfilms met exotische locaties, zeegevechten en romantiek. Zijn muziek heeft dezelfde grandeur, pathos en soms bombast als zijn orkestwerken. Korngold noemde deze composities opera's zonder woorden. In deze muziek was Korngold een pionier. Hij kreeg er ook een Oscar voor, zelfs twee. Zijn wijze van componeren beïnvloedde filmcomponisten als Max Steiner, Franz Waxman, Ugo Friedhofer en John Williams. Natuurlijk werden zijn liederen ook anders. Hij gebruikte Engelse teksten, veel Shakespeare, maar het was filmmuziek geworden. Weg zijn Mahler en Strauss. Music in the Night en Under the Greenwood Tree, gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin.

Under the Greenwood Tree en daarvoor Music in the Night. Gezongen door sopraan Courtney Budd samen met pianist Dalton Baldwin. Muziek dus uit de Hollywood-tijd. Na de oorlog had Korngold goede hoop dat hij zich in Oostenrijk weer als belangrijk componist kon vestigen. Maar de lokale pers sloeg die nogal hardhandig de bodem in. Men zag niets meer in de componist van filmmuziek, die er bovendien nog een ouderwetse componeerstijl op nahield. De Weense première van Die Katrien werd een regelrechte flop, die evident laat-romantische stijl tot op het bot neergesabeld in de pers. Er vloeide nog wel het nodige uit zijn pen, zoals het derde strijkkwartet, het vioolconcert. Jascha Heifetz was er in de jaren de belangrijkste pleitbezorger van en het is nu een van de meest uitgevoerde vioolconcerten. En de symfonie in Vieschoot. Maar het gebrek aan resonans maakte van Korngold tenslotte toch een verbitterd mens. Zo stierf hij ook in 1957 in zijn geliefde Hollywood. Maar ook de muzikale tijdgeest blijft in verandering. En we mogen nu spreken van een revival van Korngold's werk. Ik wil dit programma afsluiten met het laatste lied dat hij schreef als opus 41. Een eerbetoon aan de stad van zijn jeugd. In puin geschoten in de oorlog. De stad waar hij gehoopt had terug te keren. Sonnet für Wien. Gezongen door bariton Konrad Jarno samen met pianiste Renilt Mees.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien-Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kussmaul viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonaten van Antonin Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonaten bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonin Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar de vioolsonate van Dvořák in de uitvoering van Antje Wijdhaas en Silke Avenhaus. Deze twee muzici besluiten deze Radio Romantica met een toegift. U hoort nu van Jozef Soek de burlesca voor viool en piano uit zijn vier stukken, opus 17.

0: Tot besluit van deze aflevering van Radio Romantica luisterde u naar de Burlesca van Joseph Soek, gespeeld door Antje Wijdhaas viool en Silke Avenhaus piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En u luistert zoals gezegd naar de Concertzender, waarin u alle programma's kunt terugkijken en teruglezen op onze site. En dat is concertzender.nl.
1: En maandelijks een componist van de maand. Die wordt uitvoerig belicht in het avondprogramma van Agnes van der Horst. Maar wij besteden ook op andere momenten aandacht aan deze componist van de maand. En deze maand is dat Tommaso Albinoni. U kunt gaan luisteren naar zijn blokfluitconcerten opus 7 en 9. En die zullen worden gespeeld door Michela Petri blokfluit en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone.